Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan niet.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daar

0: Verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnely gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel...

0: mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer. In het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: You're coming along.
1: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polarisatie.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
3: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
4: Echt jammer, man.
5: En nu?
6: Nu gaan we rellen.
5: Nee, joh.
6: Echt? We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
1: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
2: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
1: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK-voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
3: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
1: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Er is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Ballenlijn markeert nieuwe zwemzone bij Surfeiland. Bij het waterfront aan de Westeinderplassen is een nieuwe, vergrote zwemzone officieel in gebruik genomen. De zwemzone is sinds donderdag 2 juli duidelijk afgebakend met een ballenlijn, waardoor zwemmers en watersporters het gebied veilig met elkaar kunnen delen. De nieuwe zwemzone sluit aan op het vergrote strand op de landtong van het surfeiland. Het gebied is aanzienlijk groter dan de voormalige zwemlocatie, die bij veel bezoekers bekend stond als het Pierenbadje. Door de nieuwe afbakening is voor zwemmers duidelijk waar de zwemzone begint en eindigt, terwijl watersporters voldoende ruimte houden om actief te zijn op het water. De aanleg van de zwemzone maakt deel uit van de verdere ontwikkeling van het waterfront dat in 2021 werd aangelegd als recreatiegebied aan de Westeinderplassen. De nieuwe inrichting is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende organisaties, waaronder de gemeente Aalsmeer, de provincie Noord-Holland en lokale watersportverenigingen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gratis balansmetingen voor ouderen in Aalsmeer. Particip Amsteland organiseert deze maand gratis meetmomenten voor inwoners van 65 jaar en ouder die hun balans en valrisico willen laten controleren. Tijdens de metingen krijgen deelnemers snel inzicht in hun stabiliteit, looppatroon en mogelijke valrisico's. Een val kan grote gevolgen hebben voor de mobiliteit, zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van ouderen. Daarom biedt Particip Amsteland een laagdrempelige valrisicotest aan. Deelnemers voeren een korte looptest uit en beantwoorden enkele vragen over hun dagelijks functioneren en beweeggedrag. De meting wordt uitgevoerd met een speciale loopmat die het looppatroon analyseert. Op basis van de resultaten ontvangen deelnemers direct een persoonlijk advies over hun balans en eventuele vervolgstappen. Ze vinden plaats op dinsdag 21 en 28 juli van 11 tot 1 uur op de Markt Aalsmeer, het Praamplein. En op woensdag 29 juli van 11 tot half 1 in het parochiehuis aan de Gerberaarstraat 6. Entree is gratis.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Niek Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Top 40 Classic met Frank Bunnik.
3: Top 40 Classic.
4: Een hele goede middag en hartelijk welkom. Tot 6 uur is dit weer de Top 40 Classic. De komende 3 uur neem ik je weer mee terug in de tijd met een oude Top 40 lijst. Al valt dat vanmiddag reuze mee, want zo oud is hij nog niet.
3: Top 40 Classic.
5: Met vandaag de top 40 van
6: 13 februari 2021.
4: Ja, een paar weken geleden liet ik de lijst van 3 april 2020 aan je horen. En dat was toen de jongste Top 40 Classic ooit. Tot nu dus, want vanmiddag hoor je dus een lijst van slechts 5 jaar oud. Ja, weet je nog, in 2021 zaten we midden in die coronacrisis, hè? Heel vervelend natuurlijk allemaal, maar gelukkig hadden we nog altijd de muziek. En de 40 populairste hits van toen in de week van 13 februari 2021... ga je allemaal vanmiddag terughoren hier op Radio Aalsmeer. Met natuurlijk ook wat fragmentjes van toen van een radio-uitzending van Q-Music. Nou, daar gaan we. Het is de Nederlandse top 40 met de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Onder toezicht natuurlijk van de Stichting Nederlandse Top 40. En voor de meeste schrijvers thuis, we hebben vanmiddag te maken met jaargang 57, editie 2896. Met, ik heb ze even geteld, 11 stippen, 1 superstip en 4 nieuwe binnenkomers. Met de eerste zometeen op nummer 39. Maar eerst op nummer 40. De track die voor velen onlosmakelijk verbonden is met die coronapandemie. En dan met name ook voor de mensen die werkzaam waren in de zorg destijds. Ja, weet je nog, de Jerusalema Challenge die bracht wat luchtigheid en veel ziekenhuizen maakten hun eigen dansfilmpjes op dit nummer. Maar iedereen natuurlijk wel op gepaste afstand, hè? Mede daardoor stond het in oktober en november afgelopen jaar 5 weken op nummer 1. En inmiddels staat Master KG met zijn Jerusalema al een half jaar genoteerd en mag hij deze Top 40 Classic vanmiddag aftrappen.

0: Paradise op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: Ja, goed dat je luistert op deze vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer. En gefeliciteerd, hè? Je bent namelijk vanmiddag getuige van de jongste Top 40 Classic ooit. Op dit moment hoor je op Q-Music de actuele Top 40... want de lijst bestaat na 60 jaar nog steeds, hè? Met presentator Domien Verschuren. En hij presenteert de lijst sinds 2019 bij Q-Music. En ik laat je vanmiddag nog een aantal fragmentjes horen van hoe hij dat 5 jaar geleden in 2021 deed. Nou, wil je deze lijst meelezen? Dat kan natuurlijk op top40.nl. Daar zijn al die lijsten van de afgelopen 60 jaar. Kun je daar opzoeken en nog veel meer informatie. En vul dan dus even de datum in.
3: 13 februari 2021.
2: Dankjewel. En dan vind je dus die hele lijst. En dan zag je dus op nummer 40 staan al 26 weken genoteerd. Master KG en Jerusalema. Nou, verder nog dit uur. Dus even kijken. Ik heb 3 nieuwe binnenkomers voor je. Maar ook Justin Bieber, Armin van Buuren komt voorbij. Dotan had ook een hit, zo in 2021. Maar ook Banners, ken je die nog? Die hadden ook een enorm grote hit. Someone to You hoor je zo meteen. En wat was de top 3 van vorige week? Die zal ik nog eens even met je doornemen. Op 3 vorige week, Tiësto en The Business. Op 2 vorige week, Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten. En vorige week op nummer 1 stond Olivia Rodrigo en Driver's License. Ja, en of zij nog steeds op nummer 1 staat deze week, hoor je natuurlijk zo vlak voor 6. Nou, en dan nu in de lijst op nummer 39 de eerste nieuwe binnenkomer. Ja, volgende week op 18 februari 2021 wordt ze 22 jaar. Dus bij deze alvast van harte gefeliciteerd, Sarah Kays. Ze komt uit Noblesville in de VS. En sinds haar 13e maakt ze muziek op straat. En daar speelt ze dan covers. En al snel wordt ze daar door restaurants gevraagd om daar muziek te komen spelen. En ze stond in ieder geval lekker warm en droog dan, hè? Op haar 17e begon ze met het schrijven van eigen muziek, wat ze dan weer deelde via social media. En zo kreeg ze ook haar eerste fans. Haar nummer Remember That Night ging viral op TikTok, maar gek genoeg scoort ze alleen in België en bij ons een hit. Sarah Kays is de eerste nieuwe op nummer 39.

0: Sarah Case, Remember That Night. En remember deze plaat ook, zeg. Ik was me een beetje vergeten, ook al was het pas 5 jaar geleden dat dit een hit was. En haar enige hit ook nog eens. En dus ook nog eens alleen in België en Nederland. Het was de eerste nieuwe binnenkomer in de top 40 op 13 februari 2021. Dit is de top 40 classic. Hey, en op nummer 38 hebben we meteen de volgende nieuwe. Ja, de tweede nieuwe deze week is voor de 24-jarige John Callum Stewart. Oftewel JC Stewart. Uit Ierland komt hij. En afgelopen zomer debuteerde hij in de top 40 met het nummer I Need You To Hate Me. Dat kwam niet hoger dan nummer 28, maar stond wel 10 weken genoteerd. Een half jaar later mag hij zijn certificaat van Eendagsvlieg weer inleveren, want zijn tweede hit is een feit. JC Stewart en Break My Heart is...
1: nummer 38.

Binnenkomen nummer 2 in de Top 40 Classic vanmiddag. 5 jaar geleden is deze Top 40 de jongste Top 40 Classic ooit op Radio Asmeer. Geweldig, leuk dat je luistert. En op 38 was dit dus JC Stewart, Break My Heart. En op 37 alweer een nieuwe binnenkomen. Dat houdt niet op. Ja, deze track gaat over de spanning die gepaard gaat met een relatie. Het is de nieuwste hit van onze eigen Martin Garrix. En die brak in 2013 op 17-jarige leeftijd door, hè, met Animals, dat meteen een dikke top 3 hit werd. En inmiddels zijn we 8 jaar en 22 hits verder. En heeft hij samengewerkt met internationale sterren als Dua Lipa, Bibi Rexha, Usher en David Guetta. En op zijn nieuwste hit horen we de Zweedse zangeres Tove Lo, die in 2014 een nummer 1 hit had met deze single.

0: Ja, samen maken ze dus nu een track die gaat over de spanning die gepaard gaat met een relatie. Martin Garrix en Tove Lo, dit is Pressure.
1: Nummer 37.

rijtje van drie nieuwe binnenkomers met Martin Garrix, Stove Low Pressure op 37. En nu dan een rijtje met lang genoteerde zakkers. En dit was 36, Lost Frequencies, Mathieu Kos, Don't Leave Me Now als 22 weken genoteerd. En nu op 35 al 17 weken voor Justin Bieber en Benny Blanco. Dit is Lonely in de Top 40 Classic.

0: Ze staan al een half jaar genoteerd. Deze banners, Someone to You, ze zakken van 29 naar 34. En het zou ook hun enige top 40 hit worden trouwens. Hè? En daarvoor, op nummer 35, ja, Justin Bieber en Benny Blanco. Het is een van de meest persoonlijke liedjes van Justin Bieber. Hè? Dat Low, Oh, Only. Hij beschrijft hierin hoe eenzaam hij kan zijn, ondanks of misschien juist wel vanwege zijn bekendheid. En wij voelen allemaal met hem mee op dit moment, hè? Een paar weken geleden werd de lockdown verlengd en wat aangescherpt met onder andere een avondklok. We mochten tussen 9 uur 's avonds en 4:30 s'nachts niet meer op straat zijn. We waren dus lonely in ons eigen huis. En overdag, vannacht door een mondkapje of een spatscherm. Justin Bieber en Benny Blanco, ze zakken in de 17e week van 32 naar nummer 35 in deze Top 40 Classic.
1: Dit is de Top 40 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
0: Ja, en dan nu een plaat die 16 weken genoteerd staat. Het is een moderne versie van hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Het is Offenbach, deze week genoteerd op
2: nummer 33.

0: Was steeds een beetje vergeten van Dotan. There Will Be A Way. Het is ook niet zijn grootste hit geworden. In de vierde week zakt hij alweer van 26 naar 31. Het is de jongste Top 40 Classic hier op Radio Aalsmeer. 5 jaar oud pas is deze lijst. Het is die van 13 februari 2021. Maar wel leuk om deze hits allemaal weer terug te horen op de radio, dacht ik zo. En mocht je zelf nou een leuke lijst willen horen uit een bepaalde tijd of een bepaalde week, laat het even weten. Via frank@radioaalsmeer.nl, dat is het mailadres. En dan doe ik op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer zo'n oude lijst uit jouw favoriete periode gewoon even draaien. En natuurlijk niet alleen alle 40 hits, nee, want dat kan je natuurlijk thuis zelf ook opzetten. Nee, het unieke is dat je ook nog wat fragmentjes en vormgeving van de radio-uitzending uit die tijd hoort. En daarover gesproken, een fragmentje uit 2021. De top 40 wordt daar uitgezonden bij Q-Music sinds 2019 met Domien Verschuren. En in 2021 klonk dat zo.
1: Tweede nieuwe deze week op 39. Lost Frequencies tekent voor zijn 8e top 40 hit met Rise.

0: is dit voor een vreemde leegte waarin ik al weken zweef? De mist is verdwenen, echter wat er overbleef zal nooit meer hetzelfde zijn. Er sterft een deel van mij. Het is de nachtmerrie van iedere ouder die tot iedereens grote schrik werkelijkheid werd voor Jan Dulles van de 3J's en zijn vrouw. Het verliezen van je kind. Het gaat over Donna, zij overleed eind vorig jaar na 3 maanden al. Vorige week zat hij, Jan Dulles, zanger van de 3J's dus, aan tafel bij Umberto Tan, zijn talkshow op RTL 4 op zondagavond, om dit liedje Vreemde Leegte live te spelen en om ook vooral te vertellen over wat zij als gezin hebben doorgemaakt in de laatste maanden.
1: Het lied Vreemde Leegte, dat beschrijft echt die eerste paar weken dat je echt gewoon denkt, dit komt nooit meer goed. Voor ons gaat het licht nooit meer schijnen. Dat hele liedje, dat drukt dat gevoel uit. Op een gegeven moment dan gaat het leven toch weer doordraaien en dan heb je toch weer leuke momenten. Het is alleen wel zo, we zijn nog niet zo ver dat we nu al zeggen van hoe mooi het leven is. Ik ben nog niet zo ver dat ik kan zeggen, nou, ik ben weer gelukkig.
2: Dat is ook onmogelijk. 3 maanden.
1: Nee, precies.
0: Een prachtig liedje. Ik ben hem vorige week begonnen te draaien in de Q-middagshow. Wel ook met wat uitleg om dit nummer heen, want je kunt het niet zomaar instarten. Het is een liedje dat nooit geschreven had moeten worden. Dat vertelde Jan ook aan tafel bij Umberto.
1: Ik kreeg toevallig een berichtje van Niels von ook. Die zei ook, wat een niet normaal mooi liedje dat nooit geschreven had moeten worden.
2: Dat zegt hij mooi.
1: Ja, dat is het.
2: Eigenlijk een liedje wat niet geschreven en zeker niet door jou gezongen had moeten worden eigenlijk. Nee.
0: Nieuw binnen. In de ene rechte top 40 op nummer 38. De 3J's. Dit is Vreemde Leegte.
3: Ja, helaas niet in deze lijst te horen, deze prachtige plaat van de 3J's. Maar wel andere platen. Wat dacht je van de volgende op nummer 30?
4: Dit is de top 40 classic.
5: Met Frank Bunning.
3: De eerste stipnotering is voor Shepherd en Learning to Fly.

0: is dit Frank Bunnik en de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de top 40 van
3: 13 februari 2021.
4: En Jordan Lucas en Steve op 29 met Stip I Want It All gestegen van 33. En op 28 ook een stip voor Rolf Sanchez en Ben. Just

0: We zijn vanmiddag 5 jaar terug in de tijd. 2021, 13 februari dat jaar is de top 40 die je vanmiddag hoort tussen 3 en 6 in de top 40 Classic. En een beetje vrolijkheid kon wel, hè, toen, want we zaten midden in die coronapandemie. Ben, gezellig, Ross Sanchez met stip op 28. En na het nieuws stel ik met je door met nummer 27. En daar vinden we de langst genoteerde. Die plaats staat al 30 weken in de top 40. Je gaat zo meteen horen welke dat is. Eerst even iets anders.
1: De tipparade.
0: Ja, ik heb nog even wat tijd voor tips uit de tipparade. En de alarmschijf van afgelopen week. Die vinden we nog in de tipparade terug op 4 in die lijst. En dat is Ryton, The Nightcrawlers. Hun plaatje uit 95 hebben ze gebruikt voor deze remake. Samen met Mufasa en Hype Man. En dat heet Friday. En dat was dus de alarmschijf van de afgelopen week.
2: Wat? It's Friday then.

0: Radio Aalsmeer.
1: Top 40 Classic.
0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
1: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
1: Yeah, yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: does.
1: Dit is de Top 40 Classic.
2: Met vandaag de Top 40 van
3: 13 februari 2021.
4: En daar gaan we met de tweede uur van deze Top 40 Classic. De jongste dus die we ooit hebben uitgezonden hier bij Radio Aalsmeer. De lijst is pas 5 jaar oud, hè. En dus zo ook de hits die je vanmiddag hoort tot aan 6 uur. En staat nog steeds Olivia Rodrigo op nummer 1 met haar driver's license. Net als vorige week. Dat ga je horen volgend uur natuurlijk. Nou, dit was de langst genoteerde. 30 weken al voor Joel Corey en M&EK en Head and Heart. Die zakt van 21 naar 27. En wat ga je nog meer horen dit uur? Zo meteen nog even kijken. ATB, Topic en A7S en Your Love. En ook Eva Max, Jason Derulo en Tim Dawn komen voorbij. En ook het duet tussen Snelle en Ronnie Flex. Weet je nog welke dat was? Die hoor je zo meteen op nummer 25. Maar eerst op nummer 26, de vierde en hoogste nieuwe binnenkomer. En die is van een duo dat garant staat voor succes. Dat zijn de Franse DJ David Guetta. En die scoort sinds 2002 hit na hit. En is in 2021 hard op weg om zelfs de succesvolste top 40 artiest...

0: Classic.
1: Ja, de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer is gereserveerd voor een trip down memory lane iedere vrijdag. En vandaag dus een niet zo'n hele verre trip, want we gaan terug naar 2021 met de hits van 13 februari dat jaar. Dit is de Top 40 Classic. En je hoorde nummer 24. Ja, we hebben in deze lijst te maken met wat opvallende samenwerkingen. Twee keer David Guetta en Sia natuurlijk, hè, die al ruimschoots hun chemie hebben bewezen. Maar ook Armin van Buuren en Duncan Lawrence, die hoorden we op nummer 32 met Feel Something. En zojuist dus Snelle en Ronnie Flex met In de Schuur. En verderop in de lijst horen we nog Jason Derulo in duet met Adam Levine, de zanger van Maroon 5. En de samenwerking tussen Akda en de Munich met Maan en Typhoon. En dit was zojuist het duet tussen Miley Cyrus en Dua Lipa. Je had ze wel herkend waarschijnlijk. En ze zakken in de 12e week naar nummer 24 met hun Prisoner. Zometeen nog een fragmentje van de radio 2021. Een stukje van de top 40 bij Q-Music met Domien Verschuren. Maar we gaan eerst even luisteren naar
0: nummer
2: 23.
1: En daar vinden we Cressip, gezakt vanaf nummer 20. Dit is You Are Not Alone.

0: Frank Bunnik.
1: Top 40 Classic.
2: En dit was nummer 22, ATB. Die had in de jaren 90 een groot hit met 9 PM Till I Come. En hij heeft een nieuwe versie gemaakt samen met Topic en A7S. En die ATB, dat is de Duitse DJ André Tannenberger. En dit wordt dus ook een aardig succes, want ze gaan met een stip van 30 naar 22. Your Love was dit en daarvoor op 23 Press Hip. You Are Not Alone. Nou, dat is maar goed ook, hè, in deze coronatijd. Ja, de Top 40 Classic, de lijst van 13 februari 2021 hoor je nu. En ik zei het al, we zaten natuurlijk midden in die corona-ellende. Al een jaar was dat aan de gang. En op dit moment hadden we te maken met een lockdown en de avondklok. Een week geleden werd wel bekend tijdens de persconferentie dat de basisscholen en de kinderopvang weer open mochten. Dat was voor veel kinderen en vooral ook de ouders wel erg prettig natuurlijk. Nou, en hier zijn we dan, 5 jaar later. Het is allemaal toch wel redelijk goed gekomen, gelukkig. En kunnen we nu zeggen, achteraf, gelukkig hebben we de hits nog. En die hoor je vanmiddag allemaal. Tot aan 6 uur tel ik met je af naar de nummer 1 van toen. En op nummer 21, daar heb je ze weer. Ze waren al de hoogste nieuwe binnenkomer op 26 met Floating Through Space, Sia en David Guetta. En dit is hun vorige hit, staat al 22 weken genoteerd. Zij brachten de jaren 80 sound weer terug naar 2021 met Let's Love. Nummer

Oké, okay, Eva Max had een hit in de week van 13 februari 2021. Al 15 weken staat zij genoteerd met Who's Loving Now. Ze zakt van 16 naar 20. En voordat we doortellen met nummer 19... gaan we weer eens even luisteren naar een fragmentje van de radio uit 2021. Domien Verschuren en de top 40 bij Q Music... met een leuk jingletje voorafgaand. Luister maar.

0: bizars gebeuren. Hier zijn een hoop mensen online blij mee. Ik denk dat iedereen die de afgelopen 3 weken Dumpert bezocht heeft, dit liedje is tegengekomen. De oproep ook van Joe, stagiair van de show in de ochtendshow, heeft gehoord. En vandaag is de dag dat ik het zeggen mag. Lockdown Lul komt nieuw binnen in de top 40. Dat kan ik wel tegen jou zeggen als luisteraar van Q Music. Maar ik moet het eigenlijk even zeggen tegen de man die dit voor elkaar gekregen heeft, dat is Björgen.
1: Hallo Björgen.
0: Hey Björgen, met Omien, goedemiddag.
1: Hey.
0: Je bent op de radio.
1: Oh, gezellig.
0: Heb jij het nieuws van vandaag al gehoord?
1: Ja, welk het nieuws?
0: Nou, het nieuws over jou eigenlijk.
1: Oh, nou ja, nee, ik weet van niks.
0: Heeft niemand jou nog gebeld?
1: Nee.
0: Over de 40 grootste hits van Nederland?
1: Nee, helemaal niet.
0: Ben ik echt de eerste die je dit gaat vertellen? Ik geloof het gewoon niet.
1: Ja, nee, oprecht. Ik zit hier gewoon lekker, een beetje bezig te maken, maar niemand heeft me nog gebeld.
0: Hey, Björgen van Essen.
1: Ja.
0: Jij komt deze week nieuw binnen in de Nederlandse top 40.
1: Weet je die?
0: Op 39.
1: Holy shit, oh, op de valreep ook nog.
0: Op de valreep komen jij en Hans binnen met Lockdown Lul deze week.
1: Oh, heerlijk. Jeetje.
2: Ja, die coronapandemie bracht ook natuurlijk hits teweeg. Hè? Zoals deze bijvoorbeeld kwam toen eventjes de top 40 binnen. Lockdown Lul van Hans Steeuwen en Björgen. Leuk was dat. Goed, we gaan eens even terug naar de hits van 13 februari 2021. Wie vinden we daar? Eens even luisteren. Ja, precies, met Adam Levine samen en Lifestyle.

Dit was nummer 18, Purple Disco Machine, samen met Sophie and the Giants. En Hypnotized, met de stip gestegen vanaf 23. En nu op nummer 17, Tate McRae. Zij staat al 21 weken genoteerd met haar You Broke Me First.

0: 40. Classic. Classic. Met Frank Bunnik.
1: En dit was nummer 17, dus Tate McRae, You Broke Me First. En het is de lijst van 13 februari 2021. Mocht je nou willen meelezen, kijken wat er nog meer voorbij gaat komen. Welke hits er hits waren toen. Kijk dan even op top40.nl als je dat nog niet hebt gedaan. En daar kun je de hele lijst vinden en meelezen dus. En dan zul je zien dat we zo meteen nog Maluma en The Weeknd gaan horen met de remix van Hawaii. Ken je die nog? Staat al 14 weken genoteerd. Nou, het zegt mij even niks. Maar waarschijnlijk als ik hem zo meteen hoor, dat ik zeg, oh ja, natuurlijk. Hey, maar ja, 2021, 13 februari, hebben we een beetje een nasleep van kerst nu te maken in de lijst. Want er wordt ieder jaar met kerst natuurlijk van die commercials gemaakt door de bekende supermarkten. De grote supermarkten van Nederland. En die hebben dan een beetje een strijd om wie dan de populairste kerstcommercial heeft van dat jaar. Nou, wat betreft de hits heeft de Plus supermarkt gewonnen afgelopen kerst 2020. Want de hit uit hun commercial staat gewoon in de top 40 genoteerd. Het was die reclame met die buschauffeur, weet je nog? Nou, zoek hem maar even op. Het is nog wel te vinden op YouTube, denk ik. Onze eigen Tim Dan maakte voor die commercial de plaat To Love Somebody. Een cover natuurlijk van een oud liedje van de Bee Gees, geloof ik. En het was een hit. Al 9 weken staat hij genoteerd. Hij zakt deze week 2 plekken naar...
0: Nummer 16.

0: Blijven staan op 15, Maluma en The Weeknd en Hawaii Remix. En zometeen op 14, in het volgende uur pas, hoor je Shane Codd met dubbel D, Codd. En Get Out My Head. Ja, moet ik weer even horen om hem weer te kennen, denk ik. Maar eerst even iets anders.
1: De tipparade.
0: Ik heb nog even wat tijd over dit uur, dus dan maar even wat plaatjes uit de tipparade. Ik heb zometeen een tip voor de top van Sommieu. Ook Billie Eilish en Rosalia die hadden een tip. Lovas a Olvidar. Ken je die nog? Ga je zo meteen horen. Maar we beginnen met een plaat uit de tipparade. En dat is de nieuwe single van Direct. En die heet Wild Hearts.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in de jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: is op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: Welkom terug bij dit laatste uur van deze Top 40 Classic. 13 februari 2021, dat is de lijst die je vanmiddag hoort. De alle hits hoor je natuurlijk. En straks ook nog een fragmentje van de radio, Domien Verschuren en de Top 40 toen bij Q Music. En we begonnen dit uur met een plaat die ik een beetje vergeten was. Het was Shane Codd met Double D en Get Out My Head. Die staat inmiddels 6 weken genoteerd. En hij kruipt nog lekker langzaam omhoog de lijst in. Vorige week namelijk 17 en deze week met stip op 14. En die is Shane Codd, die is geboren in Dublin in Ierland, hè. En hij bouwde deze track eigenlijk rondom de vocalen die had hij. En daaromheen bouwde hij dus het hele nummer nog met synths en piano. En het nummer is vooral bedoeld om de moeilijke periode met deze coronapandemie uit je gedachten te krijgen. Ja, die hele crisis die zit toch een beetje verweven ook in de muziek en de hits die je vanmiddag hoort. En dat is dan misschien eventjes fijn, of helemaal niet fijn misschien, om je terug te brengen naar die tijd. Die gekke tijd was het, hè? Verder nog in dit uur, richting de nummer 1 natuurlijk, tellen we. Hoor je nog, even kijken, Nathan Evans, de snelste stijger deze week. Ken je hem nog? Wellerman. We krijgen nog een keer Justin Bieber. Ook The Kid LAROI komt erbij. En nog een keer Jason Derulo. En waar zijn die hits gebleven die vorige week de top 3 vormden? Vorige week op 3, Tiësto, The Business. Op 2 vorige week, Jaap Reesema en Pommelien Thijs, Nu Wij Niet Meer Praten. En Olivia Rodrigo stond vorige week op nummer 1 met haar driver's license. Alle drie ga je ze natuurlijk gegarandeerd horen dit uur nog, maar in welke volgorde? Dat is de grote vraag. Je kan het weten als je de top 40 lijst er even bij pakt op top40.nl, als je dat nog niet had gedaan. Dan kun je de hele lijst vinden. Het is dus die van 13 februari 2021. Nou, welke plaat er wat mij betreft ook behoorlijk bij die coronatijd, die gekke tijd past, is de nummer 13 deze week. Ze maakte grote indruk, want ze deed mee aan de beste zangers. Het was Miss Montreal en het liedje...

Nummer 11 was dit, Goosebumps. En misschien kreeg jij wel weer kippenvel bij het horen van deze plaat. Het was HVME, zo heet de act. En dat spreek je uit als Hume, want dit is een Spaanse DJ en producer. Die zijn naam heeft ontleend aan de Schotse filosoof David Hume. Vandaar, zijn vrienden noemen hem ook dan zo, Hume. En dit is zijn enige hit. Ja, Goosebumps blijven staan deze week op 11 in de zevende week. En daarvoor ook blijven staan, ook 7 weken genoteerd voor Ed Sheeran en zijn Afterglow. En op 13 hoorde je Miss Montreal Door de Wind. Het zou haar grootste hit uit haar hele carrière worden. Ja, ze had haar eerste hit al in 2008 met Just a Flirt, weet je nog? Top 40 Classic, Radio Aalsmeer met zometeen nog een fragmentje van de radio uit 2021. Een fragmentje van de top 40 bij Q Music. En natuurlijk al die hits. De 10 populairste hits van de afgelopen week heb je nog van me te goed. Met nu de snelste stijger en die is voor de Schotse Nathan Evans. Hij werkte als postbode en in zijn vrije tijd zette hij wat geinige filmpjes op TikTok. En dat is een beetje uit de hand gelopen. De zeemansliedjes die hij plaatst zijn een groot succes en dat leverde hem zelfs een platencontract op. Inmiddels bezorgt hij geen post meer en scoort hij zijn eerste hit. Nathan Evans, een Weller Man, was vorige week nieuw op 28 en knalt deze week met een superstip de top 10 in.

0: Classic.
1: En dit was dus nummer 7. Nee, nummer 8. Ze stonden vorige week op 7. Medusa, Dermot Kennedy en Paradise. En ja, daarboven vinden we op nummer 7 dus een plaat bijzondere samenwerking. Sinds 1999 al bestaat de concertreeks De Vrienden van Amstel Live. Met daarin allerlei Nederlandse artiesten die met elkaar elkaars nummers zingen. Nou, in 2020 was het uitgegroeid tot een enorm evenement van meerdere avonden in Ahoy Rotterdam. In 2021, dit jaar dus, kon het feest natuurlijk niet doorgaan vanwege de pandemie. Dus werd gekozen voor een 2 uur durende livestream vanuit Ahoy. En het themalied van deze editie werd gezongen door Thomas Agda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon. En dat was het toepasselijke Als ik je weer zie. En die gaat in de top 40 van deze week met een stip van 8 naar...
2: Nummer 7.

0: nummer 5 een plekje gezakt. Dus vanaf dus nummer 4, Jason Derulo en Nuka, Love Not War, de Tampa Beat. In de Top 40 Classic, leuk dat je luistert. We zijn bijna dus bij de ontknoping. Staat Olivia Rodrigo nog steeds op 1 met haar driver's license. Haar gedroomde debuuthit, hè? Want ze kwam in één klap binnen op nummer 1 met haar eerste hit. Bijzonder is dat. Ook Tiësto komt nog voorbij de business. En natuurlijk Jaap Reesema en Prommelien Thijs. Nu wij niet meer praten, dat was de top 3 van vorige week. Maar nu eerst op nummer 4. Die hebben in ieder geval niet de nummer 1 overgepakt. Het zijn een Duitser en een Zweed. Het is de Duitse producer Robin Schulz en de Zweedse zangeres Emma Bertelsson, oftewel Kiddo. Samen scoren ze een grote hit met All We Got. En die stijgt in de achtste week met een stip van 5 naar...
1: Nummer

0: De nummer 4 van deze week. Robin Schulz en Kiddo en All We Got met stip gestegen plekje. En dat betekent dat we nu toe zijn aan de bovenste drie, de top 3 van deze week. Maar ik hou het nog even spannend.
1: De tipparade.
0: Ja, laten we nog eens even kijken in die lijst, want daar vinden we weer een bijzondere plaats, zeg. En dat is deze. Als stip voor de top, hoor je hem. Het is Masked Wolf en Astronaut in the Ocean.

0: Een tip voor de top 40 binnenkort misschien wel te vinden in de lijst. En ik heb er nog één voor je.
1: Dit is een tip voor de top 40.
0: Pink en haar dochter Willow Sage Hart, Cover Me in Sunshine.

0: Schattig, hè? Ze kan al net zo goed zingen als haar moeder Willow Sage Hart. Ze is pas 9 en nu al op weg om een grote hit te scoren. Kan niet anders dan dat dit een grote hit gaat worden, denk je niet? Staat voorlopig nog in de tipparade genoteerd. Deze Cover Me in Sunshine, maar binnenkort dus wel een hit waarschijnlijk. Zal ik nog een tip voor je draaien? Nee, we gaan terug naar de top, hè?
1: Nummer 3.

0: Nummer 3 was dit. Jaap Reesma en Pommelien Thijs. Ja, Jaap die wint in 2010 het derde seizoen van X-Factor, hè? Hij zingt in de finale het liedje Don't Stop Believin', dat zijn eerste top 40 hit wordt. En in de jaren daarna verandert Jaap zijn artiestennaam naar het internationaler klinkende Jake Rees. En onder die naam komt hij met een aantal singles in de tipparade terecht. Maar een top 40 hit zat er niet meer in. Tot eind vorig jaar, 2020, zijn eigen Nederlandse naam weer ging gebruiken. En in het Nederlands ging zingen. Nou, dat legde hem geen windeieren. Sterker nog, hij scoorde direct een nummer 1 hit. Samen met de Vlaamse Pommelien Thijs staat hij al 14 weken in de top 40. Met Nu Wij Niet Meer Praten. Ze leveren deze week wel een plekje in, want ze hebben stuivertje gewisseld met Tiësto.
1: Nummer 2.

0: dat was hem. De nummer 2 van deze week. In de 20e week kruipt Tiësto gewoon weer naar de nummer 2 toe met The Business. En dat betekent dat we bijna aan het eind zijn gekomen van deze Top 40 Classic. Het was vanmiddag weer heel even.
1: 13 februari 2021.
0: Ja, dankjewel. En mocht je alles nog een keer willen horen, dat kan, hè. Kijk even op radioalsmeer.nl/gemist. En ook vind je in de programmagids welke Top 40 er volgende week op vrijdagmiddag te horen zal zijn. En wil je zelf graag een lijst horen, laat het dan even weten via frank@radioalsmeer.nl. En dan de nummer 1. Ja, nog eentje te gaan. Sommige artiesten zijn in één klap gigantisch populair. Die komen met hun debuuthit meteen op nummer 1 in de top 40 terecht. Ik noem een Jantje Smit bijvoorbeeld. Nou, er komt nu ook een Amerikaanse zangeres bij, namelijk Olivia Rodrigo. 3 weken geleden knalde ze in één keer op nummer 1 in de top 40 binnen met Driver's License. En daar blijft ze ook deze week rotsvast staan.
2: Nummer 1.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Wat een goede plaats, zeg. Op nummer 1 nog steeds, hè? Olivia Rodrigo en Driver's License. Dit was de Top 40 Classic, de jongste tot nu toe. En je krijgt nog een tip uit de tipparade. Rag & Bone Man, All You Ever Wanted. Goed weekend. No.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïnse kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïnse kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
3: Radio Aalsmeer. Drums, please.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: God, it's Friday met Frank Bunnik en Walter.

0: Weekend!
1: En dan gaat u weer Kurk van de Fles. Het is vrijdagavond, 8 uur geweest. Dus hartelijk welkom bij een splinternieuwe Thank God It's Friday hier op Radio Aalsmeer.
2: Frank en Walter.
1: Ja, Walter is onderweg en nu ook onderweg is...
3: Emilio Hernandez.
1: Als het goed is, hartstikke onderweg naar de studio voor deze show. Show nummer 152. Het is vandaag 10 juli 2026. Mocht je nog niet op de kalender hebben gekeken vandaag... of zojuist ontwaakt zijn uit een winterslaap... ben je wel een beetje aan de late kant, want het barst van de zomer... En dat hoor je vanavond ook op de radio, hier op Radio Aalsmeer. Want ja, dit was lekker natuurlijk. Hè? De Bausa Magnetic, misschien wel de zomerhit van 2026. En wat hebben we nog meer dit uur? Nou, straks nog Two of a Kind. En dat zijn twee liedjes in het Duits. Dus iets Duits waar je uit kan kiezen. Verder nog Sexy Bewegen om 9:15. En ik heb ook wat nieuwe muziek voor je meegenomen. Maar laten we maar eens even luisteren naar een andere lekker dansplaatje uit

0: Heerlijk. Dit was Sade uit de jaren 80 en Smooth Operator. En ik moet denken aan deze plaat. Vorig jaar in de zomer reed ik op mijn fiets door het centrum van Amsterdam. En toen kwam er zo'n verlaagde Golf GTI, zo'n typische geblindeerde auto, weet je wel. Die kwam zo langsrijden. En er kwam zo'n hele dikke bas kwam eruit. Een dikke subwoofer achterin waarschijnlijk. En ik hoorde echt de ramen er bijna uittrillen. Ik dacht, nou, wat is dit nou weer? Zal wel zo'n gangster rap zal er wel uitkomen. Maar toen hij dichterbij kwam, kwam dus dit nummer eruit. Keihard Smooth Operator van Sade. Heerlijk. Ja, daar is het nu tijd voor 8:15. Twee plaatjes waar je uit kan kiezen. En laat even jouw keuze weten aan mij via de mail. Studio@radioalsmeer.nl. En uit welke twee plaatjes kan je dan kiezen? Nou, ik zei het net al. Ik heb iets Duits voor je. Dus twee Duitse plaatjes. En eigenlijk willekeurig. Ik heb er gewoon twee uitgezocht. En ik ben benieuwd waar je uit gaat kiezen. Dit zijn de keuzes.
1: Nummertje 1.
0: Dat is Alain Alain van Polarkreis 18.
1: Nummertje 2.
0: Dat is 1, 2 Polizei van Modo.
2: 1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Gags, 7, 8 Boeten.
1: Doorgaans.
0: Jeetje, ik ben benieuwd. Laat het maar even weten. Studio@radioaalsmeer.nl voor keuze 1 of keuze 2 voor iets lekker Duits. Om 9:30 hoor je de uitslag.
3: Zomaar.

It's Friday met Frank en Walter. Friday.

0: Oh, heerlijk hè, deze Aventura en Obsession. Ik dacht, lekker een zomerhit, zo uit de zeros, maar nee, het was gewoon een hit en het eind van het jaar 2003 zie ik. Nou, laat maar weer.
1: Thank God it's Friday.
0: En we gaan weer even terug naar de jaren 80 met een Nederpopklassieker van de formatie Doe Maar. Nou, Doe Maar Dan en Ben en

0: met in deze geweldige show nu nieuwe muziek. En het is van een duo dat hun krachten hebben gebundeld. Dat zijn namelijk Tovelo, die we nog kennen van Stay High, en Stromae. Nou, die heeft geen introductie nodig. Samen zijn ze te horen op deze nieuwe plaat, De Fleur.
1: Nieuwe muziek.

0: Met show nummer 152 van Thank God It's Friday. Leuk dat je luistert. En hij is gearriveerd, maar hij is ineens kwijt ook. Emilio Hernandez. Ik weet niet waar hij is gebleven. Volgens mij is hij even een blauwe kaart in zijn auto aan het leggen. Maar dat moet hier natuurlijk bij de studio. Dit was dus nieuwe muziek. Tovelo en Stromae. Vond je het wat? En Def Fleur met de gekke plaat, maar wel lekker. Zoals we gewend zijn van Stromae. En ik zat nog eens even te denken. Laten we nog even luisteren naar de Two of a Kind. Dat is natuurlijk iets Duits. Twee Duitse plaatjes. Heb je al gestemd? Nog niet? Doe dat dan even via studio@radioaalsmeer.nl. En ik moet hem even erbij pakken. Dit zijn de twee Duitse liedjes waar je uit kan kiezen.
1: Nummertje 1.
0: Dat is Polarkreis 18, Allein, Allein.
1: Nummertje 2.
0: Dat is Modo, 1, 2, Polizei. Ja, spannend, spannend, spannend. Ik moet even de deur open doen voor Emilio Hernandez. Blijf erbij. Je loopt achter, Emilio. Loopt de stream zo ver achter?
2: Ja,
0: je moet hem even vernieuwen, denk ik. Ja, dit is heel lang geleden, man.
2: Ja, hij is een beetje in de war.
0: Oh.
2: Ik ben trouwens voor nummertje 2.
0: Nummertje 2, Modo. Oké, Aanswijs Polizei.
2: Ja, ja.
0: Nou, wat welkom. Een feest. Wat een feest. Wat goed dat je er bent.
1: Emilio Hernandez.
0: Ja, lekker.
2: Dat ben ik.
0: Ja, dat ben jij. Ja, en ik kreeg net bericht van
1: Walter de Vries.
0: Die moest nog even naar de bouwmarkt.
2: Nee, maar natuurlijk. Ja, nee. Dan moet hier ook nog van alles gebeuren. Ze vinden ik lust deze radioshow. Wat een bouwval.
0: Wat een bouwval. Ja. Dus die is onderweg. Dus dat komt helemaal goed. Wil je alsjeblieft gaan zitten?
2: Oh.
0: Een beetje
2: lieve mensen. Jullie moeten weten in deze hypermoderne studio.
0: Kijk, daar is die.
2: Hey,
0: Emilio Hernandez.
2: Ja, zeker. Potverdorie, wat een rit. Nou, cheerio.
0: Cheerio. We kletsen zo even bij. Maar eerst even slecht nieuws natuurlijk. Wat mij te oren kwam van de week.
2: Bonnie Tyler.
0: Ja, ze is hartstikke dood.
2: Ja, maar ook... Ja, niks meer. Helemaal weg.
0: Helemaal weg.
2: Ja. Och, mijn hele hart.
0: Tuintje op de buik. Onder de groene zuiden.
2: Total... Ja. Nee.
0: Nou, dan maar de plaat draaien.
2: Dan maar een plaat.
0: De plaat was het. Holding out for a hero.
2: Ja. Wist je nog dat ze een keer laatste is geworden bij het Songfestival?
0: Was ze laatste geworden?
2: Ja, misschien maak ik het verhaal nu extra dramatisch.
0: Nou ja, hier is ze nog een keertje op de radio.

0: heerlijk deze, Tim Deluxe. It Just Won't Do uit de zomer van 2002 alweer, zeg.
1: Frank en Walter.
0: Ja, die is er nog niet, maar die is onderweg, hoor.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, ja. Hij is even naar de bouwmarkt, schijnt dus Walter de Vries. Maar wie dat wel is...
2: Emilio Hernandez.
3: Emilio Hernandez.
0: Hey.
4: Kijk, zo'n enthousiast onthaald, dan voel ik me weer thuis. Warm,
0: nou, kijk eens,
4: warm,
0: wat. Als we het over de duvel hebben.
4: Hij staat voor de deur. Hij staat voor de deur.
0: Mensen thuis kunnen we ook.
4: Ja, ik snap trouwens niet, Frankalicious.
0: Ja?
4: Ik kom hier binnen, jij zegt ga zitten. En dan zulke... met deze muziek ga ik niet zitten vanavond. Nou, ik doe even de deur voor Walter
0: ja, open. Goed.
4: Lul nog even wat in die microfoon en draai even een plaatje.
0: Ja,
4: okay?
0: Ja, doe de deur maar even open voor Walter. Nee, we wachten wel gewoon.
4: Dames en heren, en wie is daar?
0: Ja.
4: Niemand minder dan...
3: Walter de Vries.
4: En hij komt nu je oor binnen.
5: Je wat?
4: Je oor.
5: Oh, je oor.
4: Je hol, ja, je hol binnen.
5: Ja, dat verstond ik ook. Ik denk, wat dan?
4: Nee, dat was een ander feestje.
5: Ik weet niet waar mensen hun radio door hebben zitten.
4: Nee, dat is geen goed idee. Kijk, oh, dit is ja,
5: ik weet niet of, dit bevorderlijk is voor de kijkcijfers.
0: Zeker bevorderlijk.
4: Ja, ja. Dat is wat jij doet. Jij komt de ruimte binnen en de camera's zoeken jou op. Ja, wat goed. Ja, voor de mensen thuis, u kunt ook meekijken. Maar je kunt ook lekker in de tuin blijven zitten. Maar zet ons wel even op. Want, Frank...
0: Ja?
4: we moeten... We hadden een goede redactie... Wat heb je eigenlijk gekocht in de bouwmarkt?
0: Ja, dat is een goede vraag.
5: PVC-buisjes en zo.
4: Oh, een beetje elektriciteit gaan we aanleggen.
5: Nee, water.
4: Oh, water.
5: Afvoertje.
4: Oh. Afvoertje. Ja. Ja. Ah, kijk. Het afvoerputje.
5: Maar dat ook vandaag nog even lijmen, want dan is het morgen droog.
4: Nou.
5: Dus dat moest ik nog wel even
4: aan. Dat droogt snel, hoor. Je hebt soms dit een potje toch, met dat kwassie. Ja, precies. Ja, ik weet er alles.
5: Nee, maar je moet het wel hebben, want anders kan je het niet afmaken.
4: Nee, zeker. Daarop, ja, dan hangt het los aan elkaar. Loopt al het water door.
5: Ja, nee, precies. Dat gaat niet goed.
4: Dat moet je niet hebben.
5: Nee. Dus dat moest nog even geregeld worden.
4: Ja, maar toch. Ja. Lekker toch? Ja.
0: Nou, wat heerlijk. Zijn we daar ook weer uit. Ja.
4: Dat, dames en heren, op de nummer 1 radioshow van Aalsmeer op de vrijdagavond tussen 8 en 10.
0: Goed, nou, het is bijna 9:15.
6: Sexy bewegen. Mm. Om 9:15.
3: Oh la la.
0: Ja, beter te vroeg dan te laat, zeg ik altijd maar.
5: Oh, 20 minuten. Ik weet niet wat je aan het doen bent.
0: Ja.
4: Sexy bewegen kan altijd.
0: Kan altijd.
5: Ja.
0: En,
4: Zelden ongepast. Dat is zelden ongepast.
0: Ja.
4: Ja. Sexy, nee, het is nooit ongepast. Je kunt altijd sexy bewegen.
0: Zeker. Het is vanavond wel een beetje plakkerig. Ik ben blij dat er airco aan staat hier.
5: Ik wil dan zeggen, hier in de studio niet.
4: Nee.
0: Nou, niets houdt ons tegen.
5: Standje dictus.
4: Dus jij houdt je kleren aan vandaag.
5: Ja.
0: Nou, als je deze plaat hoort, denk ik dat het toch misgaat.
5: Ja? Maar je het toch heet?
4: Of goed gaat.
0: Of goed gaat, ja. Dat is net hoe je het ziet. Welk had je... jij kwam met een goede suggestie, Emilio Hernandez.
4: Ik dacht aan Mr. Dog.
0: Mr. Dog?
4: Samen met...
5: Snop Dog.
4: Ja.
0: Voor
4: Intimity. Ja. En met Beautiful. Samen met meneer Wil. Oh, je ging voor...
0: toch die ander, ja.
4: Drop It Like It's Hot was het, hè?
0: Ja,
4: sorry. Ja, we roepen zoveel als we binnen. Ik dacht aan Mr. Dog.
0: Snoop D-O-Double-G.
4: Snoop D-O-Double-G. Snoop D-O-Double-G. met Drop It Like It's Hot.
6: Sexy bewegen.
3: Sexy bewegen.
6: Om 9:15.

0: Heerlijk, dit was Klankcarousel en Sonnetans hier in Tank Garage Friday. Leuk dat je luistert.
1: Klankpuniek.
0: Ja, hallo.
2: Ja, hallo.
1: Walter de Vries.
0: Walter de Vries, ja. En?
3: Emilio Hernandez.
2: TTT.
0: Ja, hallo. Het is 8:50 en dit was dus Klankcarousel. Lekker zomers plaatje.
2: Hey, drie samples, dacht... hè?
0: Sorry?
2: Drie samples.
0: Drie samples?
2: Ja, drie samples. Wist je dat?
0: Hoe weet jij dat allemaal?
2: Ja!
0: Je bent een bron van
2: onuitputtelijke. Ja, ongelooflijk. Oh, het valt, kan niet springen. Ja, het is.
0: Zie je het niet al?
2: Verontrustend nieuws.
0: Oh, wat dan?
2: Iemand stuurt. Deze plaat gaat volgens mij niet helemaal lekker. Of ligt dat aan mij?
0: Wie stuurt dat?
2: Ja, het Thuisfront.
0: Het Thuisfront over Klankcarousel?
2: Dus we hebben. Ja. Misschien blijft de plaat hangen. Misschien is de verbinding niet zo goed.
0: Oh, dat zal wel weer, ja. Want daar zit ze in Utrecht,
2: laat het even weten, mensen.
0: Ja, bel anders even in 0297-325-858.
2: Nou, en zo is het ook. De lijnen staan open. Nou, als er iemand belt, gaan we verder.

0: Ja. Hey, kan ik misschien even vertellen dat volgend uur dacht ik, moeten we de nummer 2 hits maar weer eens even in het zonnetje zetten.
1: Ja, nee, heb je gelijk
0: dacht
1: in.
0: Dacht ik.
1: Zo, even uit de oude doos.
0: Uit de oude doos. Dacht, ja. Is er wel weer tijd voor.
1: Nou, gelijk ja. Heb je.
0: Nou, dat dus. En,
1: bellen kan nog steeds.
0: Bellen kan nog steeds. Ook voor de Toeven. Toeven Kijn trouwens. Leuk dat je daarover begint.
2: Maar ik denk toen we eens even testen, kijken wat er opgenomen wordt hoor.
1: Oh, dan is dat het gewoon.
0: Oh.
1: Wij schrokken hier een beetje. We dachten, we hebben de hele show nog geen bellen gehad.
0: Maar bellen is?
2: Nee, ik was hem aan het bellen. Ik denk, doe het eens testen.
1: Het gaat mis. Mensen.
0: Oh, wacht even. Er belt iemand. Hallo?
2: Hallo?
0: Ja, wacht even.
1: Nee, ja.
2: Nee, hij gaat nog over.
0: Gaat hij nog over?
2: Ja.
1: Goed. Ja, heel Alsmeer zit waarschijnlijk te bellen, maar...
3: Ja, ja. Hallo? Ik hoor wel.
1: Kijk.
3: Waar ben ik nou aan te horen?
1: Ja, dat is een uitzending. Zeker. Sowieso, Walter. Ja. Ik weet niet of je dit wist, maar...
0: Met wie spreken wij?
3: Met Kees.
0: Hey, Kees.
1: Wie is jouw favoriete radio-dj?
0: Walter. Walter de Vries, zeker.
3: Hoe heet u
1: dat? Ja, zijn wij ook ver
0: van. Wat een show, jongens, wat een show.
1: Ja, ja.
0: Nou, Oké, de telefoonlijn werkt dus. Bedankt voor de testen.
1: Ja, dus ja. Nu kan er echt gebeld worden. En,
0: maar laten we nog even luisteren naar de Toe of Kind. We hebben iets Duits.
1: Ja,
0: en
1: zeker.
0: Dit zijn de twee plaatjes.
1: Zeg wel.
0: Waar we het kunnen kiezen dus.
4: Nummertje 1.
0: Dat is Polenkruis 18, Alleen Alleen.
1: Eins. Lieve mensen.
4: Nummertje 2.
0: En dat is Modo, 1, 2, Polizei.
5: 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gek, 7, 8, gute Nacht.
0: Hebben we al een kleine
2: tussen... met een nieuw album, geloof ik, toch of zo?
0: Wie, Modo?
2: Ja, dacht ik zo.
0: Wat is dat? Dat meen je niet. Nieuwe dat album. Weet jij
2: dan
0: weer.
2: Nee, ik zet even de twijfel. Nou.
0: Ik zet
2: even
0: twijfel.
2: Ik dacht dat we zoiets gelezen hebben, maar ik ben
0: daar komen we op terug.
2: Ja.
0: Wel nieuwe muziek van Bruno Mars nu.
5: Nee.

Het schijnen weergaloze shows te zijn geweest van Bruno Mars. En ik denk dat hij deze ook wel heeft gedaan. On My Soul, dat was een nieuwe single. En die hoorde je natuurlijk hier op vrijdagavond in Thank God It's Friday.

0: En wat krijgen we nu, Emilio?
1: Ja, nu, ik had de eer om een paar weken geleden op Pinkpop te zijn. En wij draaien hier natuurlijk wel eens Yin-Yin.
0: Ja.
1: Heel lekker.
0: Heel lekker.
1: Maar Zuid-Limburg produceert meer van die dansbare acts. Dus My Baby, die zag ik daar. Ik kende ze niet. Superleuk. Een Nederlandse broer en zus. En een drummer volgens mij uit Nieuw-Zeeland. Ja, luister maar. Superleuk.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Thank God it's Friday met Frank Bunnik

0: radio.
1: Ik krijg allemaal commentaar op deze plaat. Dat is toch wel lekker nummer, dit? Zomer. Dit is niet Roxy Dekker.
2: Het is door een bepaald radiostation een beetje om zeep geholpen.
1: Ja, dat klopt. Ik hoor ook de hele tijd tussendoor 100% hits. Je had een jingle
2: in de je speelt dat in je achterhoofd gewoon een soort van mee.
1: Ja.
3: Ik heb dit nog nooit
1: Heb je dit nog nooit gehoord? Ja, hoe oud ben jij in godsnaam?
3: Emilio heeft dit nog nooit gehoord.
1: Emilio Hernandez heeft dit nog nooit gehoord.
3: Nee.
0: Maar op je radio.
1: 100% hits. Nou, ik vind het jammer, maar goed, prima.
4: Dit is Radio Aalsmeer. Ja. Frank en Walter.
2: Maar uit welk jaar komen we dan?
1: Wat zei je?
2: Uit welk jaar komen we dan?
3: Zit je nou door de jingle, hè?
1: Dit komt ja.
3: Dat doen we nooit. Er is één regel heilig in deze show.
1: Dit komt uit 2002.
2: Ja, wel.
1: Dus toen waren wij wel al geboren.
2: Al een tijdje zelfs.
1: Al een tijdje, ja.
3: Ik ook.
1: En bij deze plaat dacht ik eigenlijk meteen ook aan de volgende plaat. Misschien leuk om die nog een klein beetje... Dat is ook een van mijn favorieten.
4: Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken.
3: Dan don't do your
1: pizza. Wat een trekt een vreselijk.
4: Het wordt de heetste zomer van deze heuvel.
3: Wat is dit?
4: Het wordt een zomer nooit te vergeten.
1: Dit ken je ook niet zeker, Emilio.

0: Dus dit is de moeder van Roxy Dekker.
1: Zo ongeveer wel, denk ik, ja.
2: Samen zijn in het warme zand.
0: Oh.
2: Samen zijn dan hand in hand.
3: Ik vond dit wel leuk, stiekem toch.
1: Ja, maar dat was dat jij de clubversie had.
3: Ja, precies. En dit was, weet je nog wie dit waren?
0: Zijn dit was, Roxy?
3: Nee. Dit was Wauw.
1: Oh ja, Wauw. Ja.
3: En die hadden dit, ze hadden, de eerste hit was nog wel een aardig nummer, maar dat was deze.

0: Deze was speciaal voor Nadine, Nadine uit Utrecht. Gefeliciteerd.
1: Komen we zover?
0: We komen zover. Ja, we zijn wereldwijd te ontvangen, Walter de Vries. Dat wist jij misschien nog niet. Maar,
2: via de www. Ja,
3: ik zit niet zo vaak in het buitenland, dus dat weet ik niet.
0: Dat scheelt.
3: Nee, jongens, wel regelmatig in het buitenland.
0: En luister je nooit dan?
3: Jawel, nee, daarom weet ik dat van.
0: Oké, jongens, we gaan even het volgende doen. Ik zat thuis, ik dacht we moeten de nummer 2 iets eren.
2: Dus dat gaan we even... ik neem de show over.
0: Nee jongens, ik ga even deze epic...
3: Dus jij gaat een bruine boodschap doen op de...
0: ik ga even... Daar kom ik jongens, we gaan beginnen. Iedereen wil altijd de nummer 1 zijn. Dan ben je de beste, de winnaar. De nummer 2 staat altijd in de schaduw. Een treetje lager op het erepodium. Geen goud, maar zilver. De verliezer. Ook als je thuis bij iemand naar het toilet moet voor de nummer 2, wil je dat liever niet. Wij van Radio Aalsmeer vinden dat onterecht. Wij komen vanavond op voor de nummer 2. En statistisch gezien is het zelfs moeilijker om een nummer 2 hit te scoren dan een nummer 1 hit. 847 hits hebben de afgelopen 61 jaar op nummer 1 gestaan tegen 633 nummer 2 hits. Dat bedoel ik. En daarom zetten we ze op de vooravond van dit warme weekend extra in het zonnetje. Vanavond passeerden de nummer 2's met opgeheven hoofd de revue. Yeah! En daar komen ze. Rij aan rij, al die artiesten met het nummer 2 hit op zak. Ik zie Alize, ik zie In Deep, John Miles, Shaboozy. En daarachter lopen Faruko en Modo. Ach, en daar heb je de Sister Sisters en Maaike Aalboten. En wat dacht je van Mattia Bazar en Greyhound? Ze hebben allemaal een nummer 2 hit.

0: gescoord. En vanavond maken ze kans om gedraaid te worden in deze geweldige show. Laten we het over aan de ballen van Walter. Zijn ze warm inmiddels, Walter?
1: Ja, ik heb zelf al mijn pitstift bewerkt, zodat er alleen nummertjes op staan in plaats van jaartallen. Oh nee, pitstift niet. Hoe heet dat ding ook weer?
0: T-Pex.
1: T-Pex, ja. Dat een merk houdt, maar voor de ook wacht.
0: Nee, dat mag niet.
1: Witte verf.
2: Wat een eer zou het zijn dat je nu als nummer 2 weer tweede wordt. Dus dat je niet...
1: Ja. Nou ja. Maar dan moeten er minimaal 10 nummers uittrekken.
0: Ja. Is dat trouwens...
2: Frank wil door. Is toch leuk? We hebben zo'n redactievergadering gehad. Ja. Frank is goed voorbereid. Het wordt zo lekker om zeep golven.
0: Maar nou ja, geef er een slinger aan, Walter de Vries, zou ik zeggen.
1: Ik ga maar best doen.
2: Ja, dit is toch wel weer mooi om de Walter zelf die ballen te zien draaien. Dat is altijd een feest.
1: Ja.
2: Hij neemt zijn tijd. Ja, dat is mooi, dames en heren. Hij gaat dus eerst iets naar achteren voordat hij die volle slinger aanzet. Om hem terug te draaien. Ja, ja. Gracieus ook.
1: Ja, nee, ja.
2: Oh. Nee, ja, nee. Oh. Joh. Het is een nummer 3 geworden.
1: Het is een grote tal eigenlijk.
2: Huh?
1: Als je de eerste 2 bij elkaar optelt, kom je het laatste nummer uit.
0: God, dat is weer zo'n cryptische aanleiding. Als je de eerste 2 dit keer echt een laatste
2: wordt.
0: Echt te warm. Vind ik te warm.
2: Wat is het laatste nummer, Frank?
0: Laatste nummer. First Aid Kit.
2: Nee, ja. Nee.
0: Oh.
2: Laatste nummer. Oh, wat getal, staat er nu op 1?
1: Gewoon van het getal zelf.
2: Van het getal zelf. Het laatste nummer van het getal.
1: Oh, het is wel een beetje zielig. Oh.
0: Zielig?
1: Ja.
2: Deze show.
0: Wacht even. Nee.
1: Ze wordt in er eentje buiten gezet.
0: Flappy. Oh, nee. Ja, ik snap hem. Nu snap ik hem.
2: Jij bent er al?
0: Maar we moeten hem even opzoeken. Ik dacht, we beginnen met deze heerlijke nummer 2 hit uit 1992.
1: Ik hoorde net wat bekend
0: van. Speciaal voor jou, Walter.
3: Nummer 2.

0: Nou, de luisteraars die we met op je radio hebben weggejaagd.
1: Het stukje van dat nummer.
0: Ja, dit is de lange versie. Dit is een fade-out. Dit is een single versie, een fade-out. Je wil dat brekende glas horen. Ja, dat was een hit, jongens, in 1992. Walter die heeft zijn bedenkingen erbij. Die dacht dat had zeker op nummer 1 moeten komen.
1: Ja, dat is, volgens mij is dat ook op een gegeven moment sportvoet het ook wel een soort van toegegeven.
0: Het was in ieder geval de Rotterdam Termination Source en Poing. Ik zocht eigenlijk gewoon een reden om deze plaat te draaien natuurlijk.
1: Nou, gelukt.
0: Het is gelukt. Ja, we zetten vanavond eventjes de nummer 2 hits in het zonnetje. Dus ja, er zijn boeken geschreven over de nummer 1 hits. Er zijn verzamelalbums geweest met nummer 1 hits. Maar de nummer 2 hoor je eigenlijk niks over. Ik heb deze lijst ook helemaal zelf moeten opschrijven. Ja, opschrijven gewoon. Het bestaat niet.
1: Heb je op de top 40 zaak niet een mogelijkheidje om te veel voor het nummer 2?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, belachelijk.
1: Ja, ik zou een klacht niet in.
0: Maar goed,
1: jij hebt goede connecties dan.
0: Ik heb goede connecties. Jij hebt aan je ballen geslingerd, Walter.
1: Ja.
0: De Vries. En daar kwam iets uit.
1: Ja.
0: Je gaf die hint.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat was het ook weer?
1: Dat ze buiten werd gesloten, zeg maar, weet je.
0: Buiten gesloten.
2: Oh.
0: Ja. Oh. En over wie hebben wij het dan?
1: Over Anastasia.
0: Ah.
1: En die werd left outside alone.
2: Oh.
1: Ja, chillig, hè?
0: En wanneer stond zij op nummer 2? Is dan natuurlijk de grote vraag in dit item.
1: Dat was in 2004.
0: 2004 al.
1: 10 april.
2: Wat stond er toen eigenlijk op 6?
1: Dat weet ik niet.
0: Nou. Nu ga je weer moeilijk doen.
1: Als ik een redactie per se had geweten, had je het nu geweten. Maar ik heb geen redactie.
0: Die is er niet.
2: Wegbezuinigd.
1: Ja, die zat in de redactie. Wegbezuinigd.
2: Die staat nog in de vorige studio.
0: Nou goed, moet je even slingeren weer aan je bingemolen voor de volgende al?
1: Ja, gaan we meteen door.
0: Ja toch, waarom niet?
2: Wat een feest.
0: Ja toch?
2: Ja, jeetje.
0: Wil jij ook een keer, Emilio? Wil jij ook een keer?
2: Nee, als Walter er zelf is, durf ik niet zo goed.
0: Nee, dat snap ik.
1: Ja. Je bent bang dat hij hier molens loopt.
2: Nee, ja, als jij er niet bent, mag ik het doen. Maar ja, nee, ja. God.
1: Ja, we gaan het nog een keer doen.
2: Ja, kijk hoe hij dat doet. Zo kan ik dat nog niet.
0: Ja, hou op, schijn uit. Wat een professionaliteit.
2: Er komt ook altijd netjes één balletje uit. Dat is bij mij ook nooit.
0: Vliegen ze over de vloer natuurlijk.
1: Ja, dat is wel een kwestie van oefenen.
0: Ja,
2: ja, nou ja. Ja, je hebt er toch een talent voor.
1: Ja. Oh, het was trouwens nummertje
2: 448. Oh, dit vind ik wel vandaag.
1: 448 was trouwens vorige.
2: Oh, nee, mensen, wacht. Stop.
1: Nee. Ik moet even wat?
2: Ja, er ging een balletje uit. Dat werd teruggegooid. Oh, het is nummertje 4. Ja.
0: Nee, 448.
1: Het vorige nummer was 448. Als je het ook 4 plus 4 is...
2: Ja, maar hoe 8. Weet ik nou welk nummertje... Ja. Hij heeft het aan niemand laten zien.
1: Ik heb
2: hij
1: hem op, niemand ik heb hem op laten de telefoon zien. Opgeschreven net.
2: Ja,
1: ik
2: had hem ingetikt. Mensen, ik wat gebeurt even... hier? Walter.
0: Maar wat komt er nu uit dan?
1: We gaan het uit eten.
0: Uit eten?
2: Uit eten, ja.
0: Tom's Diner?
1: Ja.
0: Nou, is Anastasia dan maar, hè?

0: Ik ben blij dat deze eruit kwam uit jouw bingo molen Walter de Vries.
1: Wat dan?
0: Nou, ik vind het wel een prettig nummertje.
2: Ja, het is een leuk nummertje.
0: Leuk om weer een keer te horen. Wanneer was het ook weer de nummer 2?
2: 15 september 1990.
0: Ik weet het geleden.
1: Ja. Mooie dag.
2: Mooie dag. Zo was het in Nederland toch mooi.
0: Het is...
1: waren we
0: nog gelukkig. Ja. Het is precies 9:30 zie ik op de klok. Dat betekent dat we ook eens even moeten luisteren naar de uitslag van de Tour of Kind. Zijn alle mails geteld?
1: Zeker. En je wil een uitslag?
0: Ja.
2: Ik denk dat je de 2 gemist hebt.
1: Wil je... Nou, tromgeroffel? Ja. Nee.
2: Nou, ja,
1: je verwacht het niet. Maar het is natuurlijk de uitzending van de nummer 2's.
0: Ja.
1: Dus 100% voor de nummer 2.
0: 100%. De nummer 2. En het toeval wil dat hij volgens mij ook op nummer 2 heeft gestaan in 1994.
1: Nee, maar hij heeft met 71% wel dik gewonnen.
0: Toch wel?
1: Ja, toch
0: wel. Het wordt even opgezocht door onze notaris.
1: 1, 2, politie. 3, 4, brigadier.
0: Klopt, hè?
2: 8 oktober 94.
0: Nou ja, het is ongelooflijk. Wat een toeval.
1: Nou, soms valt alles samen, hè? Ongelooflijk. Als wij geen wereldkampioen worden, weet ik het ook niet meer.
2: Wie is wij?
1: Ja, maakt het uit. Maakt het uit.
2: Ja. Of de Belgen. Vlaam die reis nog even.
0: Rode duivels. Oké, we gaan hem draaien, toch?
1: Ja, wel een goed idee.

0: 4, 5, 6, heute geht's 19, schlafen gehen.
1: Wat een hit.
2: Oké, okay, wel goed.
1: Sorry?
2: Nou, dan moeten we gaan slapen van hem.
1: Ja, maar dat mag, nog je, even met een, mag je met een korreltje zout nemen.
3: Mag je met een korreltje zout. Dit stond op nummer 92-94. En het was ook nog eens de winnaar van de Tour of Kind. Dat is toch uniek?
1: Dat is zeker uniek.
3: Echt, wat een feest.
1: Ja, hebben we ze bloemen gestuurd?
3: Of? Ja, ze bloemen gestuurd. Okay. Heeft hij nou een nieuw album, Walter de Vries?
2: Nee. Dat was niet. Een ander soort modo. Want de uiteindelijke modo die dit allemaal gemaakt heeft, die is in 2013 die zichzelf wat leven gebracht.
3: Niet, dat meen je niet.
1: Maar dit waarom is vinden dit we is dat zo leuk?
2: Dit is Mo's
1: 113 mensen.
3: Dat meen je niet.
2: Ja, nee, het is inderdaad nee, het is eigenlijk niet leuk, maar nee. Maar het is wel inderdaad grappig dat het. Maar je hebt dus Mo-do en je hebt ook Modo.
3: Oké, okay. En die leeft nog. Die heeft een nieuw album.
2: Daar zit het verschil. Ja, het is geen Duitser. Januari 2026.
1: Oké. Wat een ellende.
3: Wat een vreselijk nieuws.
4: Walter de Vries.
3: Maar toch bedankt voor deze informatie. Dat wisten wij niet.
1: Nee, zeker niet.
3: Nou,
1: zeker niet.
3: Ja, rest in peace, Mo-do dus.
1: Ja,
3: van de politie.
1: Een mors dood. Schijnlijk voor te staan. Ja, weer aan de balkens, toch?
3: Toch weer aan de balkens.
1: Ja, nee, dat is nu een leuk dingetje. Oh. Lekker aan die balkens. Ja,
3: even de meekijkers thuis, hij zit nu vol in beeld.
0: Emilio Hernandez.
1: Oh, ja, zeker. Ja, maar niet Walter.
3: Nee, dat is niet Walter. Maar Walter gaat nu
1: aan de balkens. Ja, want als je dat thuis ziet, hoe hij aan de balkens draait.
3: Dat is niet normaal.
1: Dat is ook normaal.
3: Ja. Niet te geloven.
2: Alsof ik het dagelijks doe.
1: En ja, nou, oefen je thuis eigenlijk? Dat moet wel bij dat, toch?
2: Hoe lang doen we dit uit, allemaal?
3: Al heel lang, echt al 20 jaar.
1: Ja, ja, nu zelfs 3 keer op een rij. Toch kan ik het niet zo goed. Ja, ik doe het ook niet al 20 jaar. Ja. Mensen thuis, kijk mee en geniet. Dit is ballet.
3: Nou, ga je
1: dit
3: gang,
1: is schoonheid.
3: Walter de Vries.
1: Het zit hem ook in de...
3: Ja.
1: Dat is de subtiliteit.
3: Dat is de souplesse.
1: Maar hij heeft hem heel los vast eigenlijk. Ja. En dan gaat hij eerst even de tegengestelde richting op. Om vervolgens rond te draaien.
2: Ja, dat is om de balletjes op te warmen.
1: Precies. En dan draait hij. En dan zit zo'n cadans in. Zo mooi. Dan komt er ook meteen één balletje uit. Die laat hij dan weer niet aan iemand zien. Die gooit hij dan weer zo terug. Hoe is dit dan te controleren? Ja, ik snap het niet. Nu doet hij het weer, mensen.
3: Doet hij het weer. Ja, en ik heb ook niks klaarstaan. Dus in godsnaam, Walter, zeg het.
2: Ja, nee, ja. Het is nummertje 507.
1: Ja,
3: daar heb ik niks aan.
1: Hij roept gewoon een nummer nu.
2: Oh, een magisch nummer.
3: Een magisch nummer. Ja, wat heb ik daarna? Ik moet het wel opzoeken. Je moet me even inschrijven.
2: En het is koud.
3: Wat?
2: En ze spelen het koud.
3: Koud?
1: Cold Magic. Cold.
3: Wat?
1: As cold as...
2: Coldplay met Magic.
3: Oh god.
1: Ja, dit is wel snel. Want hij geeft die hits. Normaal hebben we een nummertje om erover na te denken.
3: Nu gaan we de bietenbrug op.
1: Ja, met Coldplay.
3: Met Coldplay.
1: En god, die hebben ook nummer 2 hits gescoord. Dus.
3: Ja, dat lijkt
1: me.
3: Ja.
1: Nou, goed voor ze.
3: Ja, wat leuk.
2: Weet je zo hoe dat is?
3: Ja, wanneer was dit?
2: Jeetje, ga je mij weer wat houden?
3: Ja. Een beetje volledig zijn meteen.
1: Het lijkt wel een radioshow dit.
2: 19 april 2014.
3: Schrijf hem op. Dankjewel. Even slingeren voor de volgende misschien, Walter, of niet?
1: Ja. Komt, nee? Call it magic. Het is echt magisch hoe die dit doet. Call it true. Ja, dat weet ik dus niet. Of het call it true. Magic is het zeker.
2: Oh, 574.
3: Ja.
1: Mag hint? Ik het zien?
3: Nee. Mag even een hint.
1: Dat zie je altijd wel snel bij.
2: Zit in je gedachten.
1: Sorry?
3: Zit in je gedachten? Broken into
1: two. Mind games.
3: Oh, de Noro?
2: Nee.
3: Oh. Oké, daar komen we op terug.

0: Ja, het origineel van L'Amour Toujours van Gigi D'Agostino kwam dus wel tot nummer 1. Maar deze versie dus niet blijkbaar. Hij kwam tot nummer 2.
1: Op zich terecht.
0: Op zich terecht, hoor ik.
1: Ja, voor een remix toch?
0: Ja.
1: Waar is het? Ik hoor de airco.
0: Ik hoor de airco ook.
2: Dat is zo nu hoor je de radio. Als je de airco hoort.
0: Dat is niet goed. Het is hier ook tering koud ook.
2: Ja, ja.
1: Ik weet niet hoe het buiten is.
0: Ja, bloedheet.
2: 29 graden, morgen ook.
1: Twee stijf tables hier. Ik zie er 6 trouwens.
2: Dus kleren zijn toch uit, mensen.
0: Ja. Emilio, waarom, ga je, waarom blijf je staan, zeg? Wat is dit nou weer?
2: Ja, ik dacht... Nee, jij, de beste houding is de volgende houding, mensen.
0: Ja, zit is het nieuwe ook, hè?
2: Blijven dansen, blijven bewegen. Dat is belangrijk. Ja. Hey, en zo is het, mensen thuis.
0: Moeten we nog een slingertje geven, of niet?
1: Ja, van mij kunnen we er nog maar in doen. ja.
2: Ja, daar hebben de luisteraars niks aan. Het blijft toch radio,
0: hè? Nee, het blijft radio. Dus,
2: het blijft radio. Ja. Nou, ik ga maar weer zitten.
0: Ja, vanavond dus een ode aan de nummer 2 hits. En ja, het lot bepaalt en de ballen van Walter welke we dus draaien.
1: Ja, ik zal er weer een slinger aan geven.
0: Geef er een slinger aan.
2: Oh, dit gaat weer met een souplesse. En hij blijft ook altijd glimlachen erbij. Ik heb altijd tong uit mijn mond. Als
1: en weer één balletje.
2: En weer één balletje.
1: Oeh, dat wordt een oudje.
0: Een oudje?
1: Ja.
2: Toen bestond er nog geen nummer 1 zelfs.
0: Oh god.
2: Toen hadden ze al een nummer 2's.
1: Oh,
2: was alles nummer
1: toevallig
2: twee.
1: Hebben we die vorige keer ook gedraaid.
0: Dat meen je niet.
1: Een moderne versie.
2: Ja, toevallig. We krijgen het nummer nooit te zien. Dus,
1: Nummer 15.
0: Ja, dan weet ik nog niks.
2: Stad hem in, Frank.
1: Summer in the City. Die hebben we vorige keer gedraaid van... hoe heet dat ook? Weet je ook alweer die band?
2: Summer in the City.
1: Ja, dat is deze versie ook.
2: Joe Cocker.
0: Oh, Salvation. Nee.
1: Ja, Salvation hebben we vooral keer gedraaid.
0: Maar dat was toch een soort andere plaat.
1: Ja, dit is even iets anders.
2: Nou, welke is deze dan? Ken ik dit?
1: Ja, het is een lepeltje vol.
2: Een lepeltje vol, ja. Een lepeltje vol?
1: Geen 10 cc.
0: Het is een heel oud nummer, hè? Wanneer was dit?
2: Ja.
1: Ja, dat staat
2: er
1: nu wel.
2: Maar nu zie ik Walter toch ook zweten.
1: Daar ben ik door het nummer 1 op. Nee, 24 september 1966.
2: Ja, dat is een houtje.

0: Ja, toepasselijk Summer in the City, The Love is Spoonful. Een nummer 2 hit uit 1966. Het kwam zowaar uit de bingoballenmolen van Walter de Vriesrollen.
1: Thank God it's Friday.
2: Yeah, baby.
0: En hoe zit het, staat het ervoor? Hebben we er nog eentje of niet?
3: We kunnen er nog wel een doen.
4: De ballen zijn nog niet op, hoor.
0: Ja,
4: de ballen zijn nog niet op.
3: Ik heb niet voor niks met alles met witte verf zitten bewerken.
4: Daarom was hij bij de bouwmarkt.
3: Ik wel de miste.
2: Zeldzaam. Hij doet hem ook gewoon terug. Telt hij dat niet?
3: Ja, telt niet.
2: Ja,
3: ze moeten eerst opwarmen en dan pas.
2: Maar Walter, als je het 4 keer achter elkaar moet doen, dan...
3: Dan wordt het toch zwaar.
2: Dit is gewoon Messi of Mbappé in penalty team.
1: Dat gebeurt nooit.
2: Hij is toch een beetje van zijn apropos.
0: Hij heeft het zwaar.
2: Ja.
3: Ik wou het spannender maken dan het is.
2: Oh. Die onzekerheid is...
0: Ja, misschien kun je hem even laten zien aan mij.
3: Aan jou?
2: Aan iemand. Niet dat je je eigen show zit te draaien.
0: Ik heb geen idee wat ik moet opzoeken nu.
2: Ik heb ook geen idee, maar dat heeft verder niks met de show te maken.
0: Ja, precies.
2: Laat het maar de camera zien.
0: Ja, 495.
2: Als van iemand zit mee te kijken... Dat... Nee hoor, het gaat gewoon weer terug. Het zit alweer in de bak. Ongelooflijk.
0: Maar geef die hint en dan zoek ik hem op voor je.
3: We gaan op mensenjacht.
0: Mensenjacht.
2: Man-eaters?
4: Nee.
0: Manhunt?
2: Manhunt.
0: Mensenjacht.
2: Ja.
0: Heb je iets meer?
3: The Killer, The Human.
0: Oh, dat is wel een hele duidelijke hint.
2: Ja. The Killers.
0: Killers.
2: Sind we a human order tensor?
0: Ja. Nou ja.
2: Nou ja, hè?
0: Ach zo.
2: Was dat nummer 2? Dat was ook wel een grote hit.
0: Nou ja, nummer 2 dus.
3: Die heeft het ook afgelegd tegen een ander heel erg goed nummer. Maar dat gaat Frank al heel snel opzoeken.
2: Ja, of moeten we dat niet eens
0: dat nu opzoeken?
2: Of moeten we dat niet eens doen?
0: Ik zoek het gewoon even op.
2: Het is ook van de nummer 2.
0: Ja, precies. Wanneer was dat?
2: Even in de analen.
3: 2009.
0: In de analen, ja.
3: 24 januari 2009.
0: 24 januari. Nou, toen stond
2: dat
0: de EO
2: bijna jarig van.
0: Technology van Milo op nummer 1.
2: Oh ja, dat was ook wel een groot hitje.
0: Ja. Dat was een groot hit.
2: Dat is rond onze verjaardag.
0: Nou ja,
2: gezelligheid.
0: Wat leuk. Ja, nou. Zullen we maar draaien, hè, de Killers?
3: Ja, doe maar.
0: En Human? 2. Leuk.

0: En bij deze tot slot de ode aan de nummer 2 hits. Dit was dus begin 2009 nummer 2.
1: Sinds achter... Human of the Gangster.
0: Ja, nou ja. Achter dus de EO Technology van Milo, dus blijkbaar deze. Ja. Hey, moeten we de huidige nummer 2 nog even draaien of niet?
1: Oh yeah. Ja, leuk.
2: Is dit hadden we een discussie over. Blijft dit de nummer 2 of wordt dit volgende week stiekem de nummer 1, waardoor die toch weer van deze lijst verdwijnt?
0: Het zal mij niks verbazen,
1: maar nu
0: hoor.
1: Kan die nog op deze lijst.
0: Hij kan nog even een klein stukje.
2: Ja.

0: wie zingt dit ook alweer?
1: Dit is Rutger van Barneveld.
0: Rutger van Barneveld.
2: Ja.
3: Zo'n gitaren.
0: Ja, Pieter van Barneveld.
3: Wij zaten op het strand. We liepen hand in hand.
1: Ja, daar komt-ie.
0: Komt-ie, mensen. Zijn die handjes al?
1: 1, 2, 3.

0: Ja, goed, we hebben nog één plaat gegaan naar Wouter de Vries.
1: Ja.
0: Goed. Hoe kom je daaraan?
1: Nou, op een of andere manier was ik dus vorige week ben ik op het Efteling Zomerfeest beland.
0: Hoezo ben je daar geweest?
2: Op een of andere manier, hoeveel druk zat je op? Ja, dit zijn altijd leuke verhalen, luisteraars.
1: De drank was inclusief, dus dat was weer een mooie
0: meenemen. Oh, dat heb jij dan weer.
2: En toen ben je bij de Efteling beland.
0: Maar werk je daar?
1: Nee, wij volgen een paar vloggers en die hadden daar een feestje georganiseerd.
0: Oh.
1: En toen hadden we ineens de kaartjes. Nou. En toen stonden we daar in een bloedgeslagen hete Fata Morgana hal.
0: Wat heerlijk. En toen klonk dit nummer.
2: Ja. Nou, we hebben nog maar 2 minuten. Nou. Maar je volgt een paar vloggers.
0: Daar komt-ie.
2: Dan ben je dus ook altijd in beeld. Maar nou.
0: Maakt niet uit.
3: Dit ken je van je Thunderdome CD.
0: Nou, misschien niet, maar...
1: Nee, dat is niet.
2: Van de Fata Morgana in de Efteling. Ja.
0: We gaan eruit met deze knaller.
2: Het was met genoegen, mensen.
0: Zometeen Fresa Vivace met zijn Harmonic Regatta. Goed weekend.
2: Lekker luisteren.
3: In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse kempen en het Limburgse platteland. Zij noemden zich de

huis, dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Postel.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
3: yeah. This is Harmonic Regatta with Frazo Vivace.
4: Welkom, een nieuwe Harmonic Regatta. Editie 26. Ja, ik moest even rekenen. Want de vorige keer zei ik dat het 24 was, maar was het 25? Dus we hebben nu 2 keer 24 gehad. Dus ja, we zitten nu op 26. Mijn naam is Frazo Vivace en het recept is misschien al bekend, hè. Ik neem je lekker mee langs allemaal hele goede deep en progressive house. Wat hoor je allemaal? Nou, Gonzalo Sack, Passenger 10, DJ Zombie, Romain Garcia, May Salome, Sebastian Solaris, Mike Risch. Wat hebben we nog meer? Casper Coman. Frazo Vivace. En Royskop. We sluiten hem af met Solis. We beginnen met deze prachtige plaat van Anjuna natuurlijk. Dit is Memora door Nox Vaan en Marsh.

Harmonic Regatta, nummer 26. We openen met Nox Faan en Marsh. De track heet Memora. We gingen verder met Gonzalo Sack en Franco Leonardo. Met Honey in de Juan Ibanez remix. Nu gaan we verder met die grootheid uit Zwitserland. Passenger 10, oftewel Christian Hurt. Dit is Sahara.

Dit is nou precies zo'n track waarom ik mijn show Harmonic Regatta heb genoemd. Heerlijke melodieën, akkoorden, harmonieën, noem het maar op. Romain Garcia is zo iemand die precies weet hoe dat moet. Met Mondingo was dit Desire. Daarvoor hoorde je DJ Zombie en Radical Fantasy met Time to Be Alive. Over naar het label van Songspire Records. Deze track ken je misschien al wel. Het is Mae Salome met Celine Cairo, Fool's Paradise, maar in een nieuwe remix. Dit is Amy Root.

weet altijd van die lekker rustig groovende plaatjes te maken, maar er zit toch wel een goede duidelijke energie in. Sebastian Solaris met First Contact. Daarvoor May Salome en Celine Cairo met Fool's Paradise in de Amy Root remix. We gaan hier lekker verder en we houden het nog steeds een beetje deep. Dit is Patents van Mike Risch.

Perkoman met Morgan. We hielden het lekker diep, want daarvoor hoorde je Mike Rich met Peyton. We gaan nu verder met de show Harmonic Regatta met mij, Fredo Vivace. Dit is een nieuwe track van mijn hand. Deze heet Origin.

0: Jamie Irrepressible. Ja, best een lastige naam. En misschien ken je die naam al wel van de tracks die hij met Thin Liquor heeft gemaakt. Maar dan ook, dit was Royce Cobb met Jamie dus. I Had This Thing. In de remix door Colin. Daarvoor hoorde je mijzelf, Frezo Vivace met Origination. Pak hem weer iets dieper, maar dan ook progressive. Ja, moeilijker kunnen we het niet maken, maar we zitten er wel bijna op. Dit is Solis, een superposition in de Dowden remix. Dit was ook gelijk het einde van de show. Ja, dan kunnen we hem ook maar gewoon afronden. Hè? Wat hoorden we allemaal? Nox, Faan en Marsh met Memora was de openings-intro track. Gonzalo Sack en Franco Leonardo met Honey in de Juan Ibanez remix. Passenger 10, Sahara. DJ Zombie, Radical Fantasy met Time to be Alive. Romain Garcia en Mondigo met Desire. Mee Salome en Celine.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straten en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

Weet meer door Radio Aalsmeer.

0: Aalsmeer. 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt. Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK. Na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op. Maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zegen op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X.